in dat je niet staff physical therapist aan het deed aan de WRNSB Human Resource Bilkas aardje. E aardje she e en dan is e ben je dat je niet stolen aan nila als dat e she e ja die de aardje naar het zoals als dat bij je aan het jahagi e ja transcript aardje high school e dat die college. Ado high school diploma, Ado Dao GED college diploma certificate license, A Aja Inanish Binyens, Sosgibis Yanaja, Danila.